0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen

0: wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zandt zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: klaar, sloes, voorbij. Er kan niet meer gestemd worden. Je hebt 11 dagen de tijd gehad. En ik wil graag iedereen, maar dan ook echt iedereen bedanken... die naar alle1300goed.nl is geweest de afgelopen stemperiode... en daar een lijstje met favoriete platen heeft achtergelaten. Er ligt nu een enorme stapel stemlijstjes voor ons klaar... en nu is het aan ons om die door te nemen en vooral de stemmen te tellen. En daaruit komt dan volgende week een lijst met de 1300 meest aangevraagde platen... En dat vormt dan weer de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed 10 dagen lang. Het begint over precies een week in deze ochtendshow. En het wordt een feestje voor jullie en met jullie thuis, onderweg en op het werk. Nu al zin in. Vandaag begint hier en daar met wat mist. Maar als vrij snel komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt een graad of 20 vandaag met maar weinig wind. Ik ga je een greep aan het Gelders nieuws geven... dat wat de ochtendkranten zullen schrijven aan het eind van deze werkweek. Bijna alle kranten openen met de spaargeldbelasting. Minister Heijnen trekt binnen 2 dagen een plan in... waardoor 100.000 kleine spaarders en beleggers belasting zouden gaan betalen... en zoekt nu een andere manier om aan dat geld te komen. In de Arnhemse Vissenbuurt heeft de mobiele eenheid gisteravond... de oude sportschool aan de Gondelstraat ontruimd. Daar zaten krakers. Ze wilden aandacht voor leegstand en voor hun buurt... waar oude huizen moeten wijken voor nieuwbouw.
1: De politie grijpt in om het voormalige gebouw van sportschool Multisports te ontruimen.
2: Van de Gondelstraat 44. Die is aangehouden.
1: De krakers in het pand kregen eerder het verzoek te vertrekken... maar daar gaven ze geen gehoor aan. En daarom werd het pand ontruimd door de ME.
0: In Oldebroek gaat op Coming Out dag geen regenboogvlag meer omhoog bij het gemeentehuis. De gemeenteraad heeft gisteravond na urenlang debat besloten om te stoppen met de vlag... en met het aparte beleid voor inwoners die lesbisch, homo, bi of transgender zijn. Volgens de partijen die de meerderheid hebben is er al genoeg actieve aandacht voor alle inwoners... De wethouder staat wel open voor wie zelf bij hem aanklopt. De Stentor en het AD melden dat webwinkels brillen met een ingebouwde camera uit de verkoop halen. Het blijkt dat mogelijk duizenden vrouwen in ons land stiekem zijn gefilmd met zo'n slimme bril. En verschillende clubs willen zelfs een verbod. De Telegraaf heeft het over een nieuw wapen tegen graffiti op terreinen. Op treinen. De spoorwegen plakken grote gele stickers over de tekening heen... zodat de makers er geen eer van hebben. En met drones willen ze de spuiters op heterdaad betrappen... een idee dat in Zwitserland al goed werkt. In de Stentor en het AD kiezen lezers het beste tv-programma... van de afgelopen 75 jaar. En de winnaar is Zwiebertje. In de Telegraaf blikt André van Duin terug op diezelfde 75 jaar tv... toen de hele straat nog samen naar Pipo keek. En de slimste mens, over tv gesproken, is gisteravond dus weer verder gegaan... maar begon met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen, die woensdag overleed aan kanker. De uitzending van die avond werd geschrapt, maar Cornelissen had het hele seizoen al enkele maanden geleden opgenomen. In overleg met haar familie is besloten die afleveringen gewoon uit te zenden... dus met Paulien als jurylid. Presentator Herman van der Zandt stond gisteravond even stil bij het overlijden.
3: In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen... te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. En dat zal wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
0: Vanavond worden dus een dubbele aflevering uitgezonden. En daarna gaat het seizoen gewoon verder zoals gepland. De Bellamy Brothers hoor je nu. En Let Your Love Flow.

0: die zit dan voortdurend dit nummer te zingen. Dus Whoopi Goldberg die een Stones nummer zingt, dat is erg grappig. Zometeen een goed begin. Naar Dermot Kennedy en Better Days.
1: Better days are coming.

Jumping Jack Flash van de Rolling Stones op Radio Gelderland. 17 minuten over 6. Ik moet bij dat nummer ook wat denken aan de gelijknamige film met Whoopi Goldberg. Die moet volgens mij ook iets doen met die songtekst.

0: Dermot Kennedy en Better Days op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Ik wil graag een nummer draaien zometeen. Dat begint zo.
1: Een goed begin.
0: En dan gaat het dus verder. Maar ik mag alleen dit laten horen. En op basis hiervan moet jij dan proberen te raden welk nummer dat is. Wordt het goed geraden, dan mag ik hem helemaal draaien. Dus frank@gld.nl of een appje. Als jij denkt te weten welk nummer dit is.
1: Een goed begin.
0: Nou, dat dan. Dus frank@gld.nl of een appje. Titel en artiest heb ik van je nodig. 20 minuutjes. Tot die tijd in ieder geval Sister Sledge en He's the Greatest Dancer.

0: Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Woensdag 30 september staan we in Doetinchem. Vrijdag 2 oktober in Tiel. Zaterdag 3 oktober in Apeldoorn. En zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Betting Ressing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Het is bijna 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn is het 9,3. Winterswijk 12 graden. En weer in Gelderland begint vandaag met hier en daar wat mist. Maar al snel komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een graad of 20 met weinig wind. De mobiele eenheid heeft gisteravond een gekraakt voormalig sportschoolpand aan de Gondelstraat in Arnhem ontruimd. De politie vermoedt dat er 17 mensen binnen waren en heeft het merendeel van hen aangehouden voor huisvredebreuk. En koningin Maxima heeft op de politieacademie in Apeldoorn aandacht gevraagd voor geldzorgen en schulden onder politiemedewerkers. Ze sprak met agenten en hulpverleners over financiële problemen en vooral over hoe belangrijk het is om die zonder schaamte bespreekbaar te maken. In Gelders Nieuws lees je op onze site gld.nl en in de mobiele app.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Bentley en High Time He Went. Zometeen de oplossing van een goed begin. Maar eerst even een pakje melk halen. Of dat vergeten pak koffie. In steeds meer dorpen moet je hiervoor de auto in. En supermarkten in kleine plaatsen verdwijnen namelijk in hoog tempo. En zul je dus een stukje verderop moeten rijden. Maar in Herwen, bij Zevenaar ligt dat, daar gaat het al jaren anders. Daar staat het dorp gewoon zelf achter de kassa.
1: Mevrouw, u komt hier winkelen?
2: Ja, ik kom hier winkelen. Dan hebben ze leuke dingetjes en je moet toch helpen hier. Ik vind het leuk.
3: Het is hier zo fijn om eventjes een kopje koffie te drinken, een praatje te maken.
2: Mensen zijn allemaal aardig en vriendelijk, dus ja, daar ga ik voor.
4: Er is echt behoefte aan deze winkel.
5: Zeker, zeker behoefte aan. En zeker met name voor de oudere mensen. Je ziet ook steeds, we hebben een koffietafel hier in de buurt. En daar wordt toch wel gebruik van gemaakt van mensen die even langskomen wat boodschappen komen halen. Want meestal zijn dat wel de boodschappen waar ze, zeg maar, voor de dagelijkse weekse dingen tekort zijn gekomen.
4: Hoe trots bent u op deze winkel?
5: Nou, ik ben zeker trots op deze winkel, maar eigenlijk nog trots op de vrijwilligers die het doen. Want daar moet je het wel van hebben, want zonder vrijwilligers kan dit winkeltje niet bestaan.
4: Uw man is hier vrijwilliger en u komt boodschappen doen, hè?
3: Ja, maar dat doe ik ook om hem even te controleren. Een grapje, hoor.
4: En waarom is dit zo handig?
3: Ja, het is lekker dichtbij voor de vergeten boodschappen. Ze hebben altijd brood van de bakker en dat kost net zoveel als dan dat je bij de bakker koopt. Groente is ook hartstikke fijn. Ik heb nou even soepgroente. En dan ga ik vanavond soep koken.
4: Sta je achter de kassa en dan komt je eigen vrouw boodschappen doen.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. En dan weet je ook gelijk waar je s'avonds eet. Hè? Dat is wel het voordeel.
3: En het is echt belangrijk dat dit winkeltje hier blijft. En dat de mensen uit het dorp elke week even een paar boodschappen komen doen. Dan kan het winkeltje blijven bestaan.
0: De buurtsuper heet Herak van Herwen Actief en zit sinds 2013 in een paar aan elkaar geschakelde units naast de basisschool. 6 dagen per week open met dus steeds 2 vrijwilligers

in de ochtend en 2 in de middag. En wat niet van ondernemers uit de buurt komt, dat wordt besteld via de bezorgdienst van een grote supermarktketen. En dat maakt sommige boodschappen dus een paar cent duurder. Maar ja, daar krijg je dus wel een winkel voor om de hoek voor terug.

0: have to say.
1: Robbie Williams in The Road to Mandalay.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Een goed begin is het halve werk. Dat spelen we iedere ochtend op Radio Gelderland tussen 6 en 7. Ik laat een intro horen. Vanochtend klonk dat zo.
2: Een goed begin.
1: En vervolgens de vraag, welk nummer is dat ook alweer? Daar kun je dan een kwartiertje, 20 minuten over nadenken. En hopelijk komt in die tijd het goede antwoord bij mij binnen via de mail of de app. En dat is gelukt. Dianne, inderdaad, Leon, ook dank. En twee keer in Hans, onder andere, die het goed hebben. Chaco, die had het volgens mij ook goed, Chaco.
3: Goedemorgen, Frank.
1: Goedemorgen.
3: Voor mij is het vandaag Lou Rawls met Lady Love.
1: Ja. Goed. Helemaal goed, Chaco. Lady Love.

0: terug naar het jaar 1977 met Lou Rawls met Lady Love.
1: Goedemorgen allemaal. Goed begin is het halve werk Lady Love van Lou Rawls. Goedemorgen.

0: Sabine en Zaterdag op Radio Gelderland. Een nieuw nummer, uitgekomen in, volgens mij begin vorige maand pas, nog maar net. Dus kakelvers. En daarvoor hoorde je Lou Rawls en Lady Love. Een goed begin is het halve werk.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Dat vragen wij aan onze vrienden van Weerplaatsen. Wie hebben we vandaag in de weerstudio zitten?
2: Wouter, goedemorgen.
0: Hey Wouter, goedemorgen. Ja, want het is al een bijzondere week. We hebben hele warme dagen gehad. Een weerrecord weer verbroken.
2: Ja.
0: En vervolgens zou je denken van nou, dan gaat het een stuk meer afkoelen. Maar eigenlijk houden we nog hele mooie dagen, hè?
2: Ja, overdag wel inderdaad. S'nachts koelt het wel een stuk.
0: Dat voel je wel.
2: Ja, verder af dan de afgelopen tijd. Het is op dit moment 7 graden op sommige plekken. Nou, er hangt ook vrij veel mist. Her en der, op sommige plaatsen, zeker in het rivierengebied, is het zich toch wel minder dan 200 meter. Nou, zodra de zon straks op is, zal die mist snel gaan verdwijnen. En dan volgt een hele mooie dag eigenlijk. Met veel zonneschijn. Vanmiddag ook wat van die kleine stapelwolken. Maar tot neerslag leiden die niet. En de temperatuur is vergelijkbaar met gisteren, zo'n 20 of 21 graden. En waaien doet het eigenlijk nauwelijks. Dus al met al een prima dag.
0: Ja. En een prima weekend eraan vast?
2: Ja, veel van hetzelfde. De nachten verlopen vaak helder. Kans op mist of mistbanken. Die lossen dan in de loop van de ochtend meestal snel op. En dan overdag hebben we veel zonneschijn. Afgewisseld met een paar wolken. Het blijft het hele weekend droog. En de temperatuur ligt aanhoudend overdag rond de graad of 20.
0: Oké. Kun jij al een tipje van de sluier oplichten voor volgende week dan misschien?
2: Ja, maandag en dinsdag lijken nog droge dagen te worden. Met iets hogere temperaturen, 22 of 23 graden misschien rond dinsdag.
0: Oh joh.
2: Ja, de dagen daarna lijkt het wel langzaam wat wisselvalliger te gaan worden. Er trekt een lage drukgebied voorbij over de Noordzee. En dat zorgt dan toch wel voor toenemende buienkansen in de loop van volgende week. En uiteindelijk moet de temperatuur dan ook wel een paar graden omlaag gaan. Dat we in ieder geval onder de 20 graden uitkomen. Maar dat zal echt pas over een kleine week zijn.
0: Oké. Wouter, dankjewel. We spreken elkaar over een uurtje weer.
2: Yes,
0: op de radio hoor je bij ons ook al promo's voorbij komen. Over kerst. De Kerstwensen Show. Dat is vroeg. Hallo, oktober is net begonnen. Dus daar gaan we even over bellen. Wat voor programma is dat en waarom maken we daar nu al reuring over? Want we hebben namelijk jouw hulp daarbij nodig bij dat kerstprogramma. Daar hoor je meer over na 7 uur. En na Cars.

0: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
6: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
5: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
7: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
5: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel.
9: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
9: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl. /zakelijkmobiel.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Gelderland. Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.
8: Radio Gelderland.
9: Hey, listen up y'all. This room's a mama. Hit it.

0: Pasadena's en Tribute. Wat een fijne plaat is dit toch, hè? 8:08, een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend 2 oktober en rien ne va plus. U kunt niet meer inzetten, het is klaar, er kan niet meer gestemd worden. Je hebt 11 dagen de tijd gehad en ik wil graag iedereen, maar ook echt iedereen bedanken die naar alle 1300 goed is geweest de afgelopen stemperiode in een lijstje heeft achtergelaten. Enorme stapel met platenlijstjes ligt voor ons klaar. Daar gaan we doornemen, we gaan de stemmen tellen. En daaruit volgen dan een lijst met de 1300 meest aangevraagde platen. De smaak van Gelderland. En die gaan wij 10 dagen lang, de alle 1300 goedlijst, gaan wij 10 dagen lang uitzenden. Over precies een week in deze ochtendshow begint dat dan. En het wordt een feestje voor en met jullie thuis onderweg. En op het werk, daar hebben we zin in. Vandaag begint met hier en daar wat mist, maar vrij snel komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden ook eraf. En dan wordt het een graad of 20 met weinig wind. Een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat we op de ochtendkranten schrijven. Nou, bijna alle kranten openen met de spaargeldbelasting. Minister Heijnen kwam dinsdag met een plan waardoor honderdduizenden mensen met een spaarpotje van een paar aandelen voor het eerst belasting zouden gaan betalen. Nou, na felle kritiek van links en rechts in de Tweede Kamer gaf hij binnen 2 dagen toe dat juist de kleine spaarder de dupe werd. En nu moet hij dus voor 30 november een andere oplossing vinden. De Gelderlander ziet de overlast van crackgebruikers in Arnhem flink groeien. Het aantal meldingen is in 2 jaar bijna verdubbeld en hulpverleners krijgen deze groep nauwelijks te pakken. Burgemeester Marcouch zegt dat de stad het niet alleen kan en vraagt om de aanpak voor het hele land. Trouw opent met een groot onderzoek naar de rol van het Koningshuis in de vroegere koloniën. De koning gaf daar zelf opdracht voor en zo'n 60 onderzoekers doken jarenlang in de archieven. Vandaag verschijnen de resultaten in 5 dikke boeken en ook het NRC besteedt er aandacht aan. Het NRC liep trouwens een maand mee met lobbyisten in Brussel. Die mensen die proberen de invloed te krijgen op wat Europa beslist. Van de eerste koffie in de ochtend tot de borrel aan het eind van de dag laat de krant zien hoe dat in zijn praktijk gaat. De Stentor en het AD melden dat webwinkels brillen met een ingebouwde camera uit de verkoop halen. Het blijkt dat mogelijk duizenden vrouwen in ons land stiekem zijn gefilmd met zo'n slimme bril. En verschillende clubs willen zelfs een verbod. Het AD en de Gelderlanden zien de meeste terug voor de klas. 10 jaar geleden was maar 1 op de 7 nieuwe leraren op de basisschool een man. Nu is dat 1 op de 5. Volgens het AD komt het ook doordat het werk beter betaalt dan vroeger. Suzanne en Freek brengen op 13 november een nieuw album uit, Pijnstiller. Het album ontstond in de periode nadat Freek te horen kreeg dat uitgezaaide longkanker heeft en niet meer kan genezen. Muziek gaf het duo naar eigen zeggen houvast. In de 10 nummers komen liefde, moeilijke dagen, mooie momenten en nieuw leven samen.
1: Na een hele leuke festivalzomer is het tijd voor muziek, nieuwe muziek. Veel nieuwe muziek zelfs, want op vrijdag 13 november brengen wij ons nieuwe album Pijnstiller uit. En muziek heeft ons de afgelopen 1,5 jaar geholpen om woorden te geven aan de dingen die we voelden. En dat heeft geresulteerd in dit album. Er staan 10 liedjes op. 2 liedjes die jullie al kennen, Niemand in Halverwege. En de rest is allemaal helemaal nieuw, waaronder onze nieuwe single Pijnstiller, die vanaf vandaag ook te beluisteren is.
0: Ja, nieuwe nummers dus en 2 singles die je al kent. En de nieuwste, die is dus sinds vandaag te beluisteren. Pijnstiller.

0: Stiller.
1: De nieuwste van Suzanne Freek, pijnstiller op Radio Gelderland. 7:15 is het bijna. Ik ben er inmiddels wel aan gewend dat de pepernoten al lang in de winkel liggen. En dat we ook al hebben bericht deze week over een kerstopstelling in het tuincentrum in Duiven. Maar nu hoor ik op onze eigen zender ook al oproepen over ons kerstprogramma. En daar moet ik toch even iets over gaan vragen. Dat wordt gepresenteerd onder andere door collega Esther. Esther Stegeman, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
1: Waarom zijn wij begin oktober al met kerst bezig, joh?
2: Ja, omdat je met kerst dan iets heel leuks kan laten zien. Ja, zo werkt dat toch een beetje. Hè? We moeten een beetje vooruit werken. En we kunnen toch ook niet vroeg genoeg beginnen? Of ben jij nog helemaal niet in de kerst?
1: Nou ja, ik heb wel mijn eerste pepernoten gehad, dus waarom ook niet?
2: Ja, nee. Ja, waarom ook niet, hè, kerst? Nee, we zijn nu al gewoon aan het verzamelen. We gaan een hartstikke leuk programma maken bij Omroep Gelderland. Maar eigenlijk gaan we gewoon zelfs op radio en natuurlijk op onze socials gewoon kerst vieren met onze kijkers, luisteraars en volgers. Maar dat staat wel in het teken dit jaar van de vrijwilliger. We willen de vrijwilliger in het zonnetje gaan zetten. Ja. En we willen ze gaan verrassen met iets leuks, iets liefs, iets moois. Ja, en daar hebben we dan wel echt die mensen voor nodig. Die moeten opgegeven worden. En die wensen die we moeten gaan vervullen, moeten ook geregeld gaan worden. Dus ja, daarom beginnen we zo vroeg.
1: Maar noem eens een voorbeeld dan van zo'n vrijwilliger.
2: Nou, ik denk dat iedereen wel vrijwillig kent. Maar je hebt vrijwilligers in verzorgingstehuizen die bijvoorbeeld elke week een kopje koffie komen inschenken. De plaatselijke sportvereniging kan echt niet zonder vrijwilligers. Ja, wat nog meer. Er rijden busjes rond met bestuurders die vrijwillig iets doen. Wil je dat ik doorga? Kan ik, hoor.
1: Maar... Nou ja, maar dit zijn dus allemaal mensen die zelf zullen zeggen van ja, ach joh, dat doe ik erbij, dat hoort er gewoon, dat is toch gewoon heel normaal. En
2: klopt.
1: Dat we daar eens een keer van laten blijken met de feestdagen, dat is niet normaal, dat is heel bijzonder. En zonder jullie draait deze wereld niet.
2: Inderdaad, dat is inderdaad het allerbelangrijkste. En natuurlijk zijn ze heel bescheiden, maar daarom hebben we die andere mensen eromheen natuurlijk nodig. Die ze nu eens eventjes gaan zeggen, ja, maar zonder jou kan ik inderdaad niet. Of als jij er niet bent, dan hebben we gewoon geen bestuur. Of
1: ja.
2: Jij hebt dit afgelopen jaar zoiets bijzonders voor me gedaan. Dat is niet normaal. Dat is toch iets anders dan dat een ander doet.
1: Oké, nou, die vrijwilligers die hebben we dus nodig. Die moeten worden opgegeven. Mensen van wie luisteraars denken van, goh, die wil ik in het zonnetje zetten. Nou, verzamelen we die dus met onze kerstcaravan. Daar stond hij de afgelopen woensdag al mee op het Simonsplein in Doetinchem. Hoe waren de reacties?
2: Ja, heel erg leuk. Het was natuurlijk een beetje gek. Het was een van de warmste dagen. En dan staan we daar met een caravan en een kerstman in een pak. Waarbij we volgens mij geen één zweetdruppel hebben gezien. Maar er komen hele leuke reacties binnen. Zodra je het erover hebt, haalt iedereen wel iemand naar boven. Dus het is een beetje gek om met dit soort dagen soms met een kerstcaravan, met een kerstman, chocolademelk en een kerstboom op een plein te staan. Maar als je eenmaal daar weer staat en die mensen hoort praten, dan weten we ook weer waar we het voor doen.
1: Ja, en die chocolademelk die is vanmiddag te halen op de markt in Tiel, hè?
2: Ja, we hebben er geen ijskoffie van gemaakt. Het blijft gewoon chocolademelk.
1: Oké. En hoe laat staan die in Tiel?
2: Wij staan in Tiel van 12 tot 5. En de rest van het weekend kun je ons ook nog vinden. We zijn zaterdag in Apeldoorn en zondag in Arnhem. Kijk vooral even op onze website. En daar kun je een aanmeldformulier invullen. Mocht je niet naar de pleinen kunnen komen. Maar daar staat ook alle gegevens van waar we staan. Dus er zijn zoveel mogelijkheden om jou een vrijwillig op te geven. Dus kom op naar die caravan. Vul het aanmeldformulier in. En voor de mensen die nu meteen helemaal niks in handen hebben, kun je ook nog kerst@gld.nl opschrijven.
1: Nou, wauw. Vanmiddag dus op de markt in Tiel. Morgen op het Operaplein in Apeldoorn. En zondag op het Jansplein in Arnhem.
2: Fijn, Frank.
1: Kerst@gld.nl.
2: Bij de hand hebben.
1: Ja, dat heb ik allemaal op. kerst@gld.nl en anders dus gld.nl/kerst. Nou, ik zou zeggen,

0: Will Stock, Dave Edmonds hoorde je. En wil je dus een vrijwillige opgeven voor onze kerstshow? We staan vanmiddag in Tiel op de markt. Morgen op het Operaplein in Apeldoorn. En dan zondag dus op het Jansplein in Arnhem.
1: Plaat delict.
0: Dan tijd voor plaat delict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik heb weer een dossier voor je. En vandaag behandelen we een iets wat stoffig dossier. Dat nummer wat we zoeken komt uit 1956, dus inmiddels 70 jaar oud. Maar vandaag gaan we dat oplossen hoor, dit dossier. Let maar op. De verkeersagenten van de platenpolitie hebben namelijk de achtervolging ingezet op een opvallend voertuig dat met hoge snelheid over de snelweg rijdt. Onze verdachte bestuurt een aangepaste Cadillac, voorzien van een krachtige motor en, volgens zijn eigen verklaring, zelfs met vleugels. Wanneer een motoragent van de platenpolitie hem sommeert te stoppen, trapt hij juist het gaspedaal in. Bij regen schakelt hij zijn ruitenwissers in, wanneer hij zijn achtervolger steeds verder achter zich laat. Uiteindelijk gaat het verhaal volledig de lucht in. De verdachte beweert dat zijn wagen opstijgt en boven het verkeer verdwijnt. Aanhouding is tot op heden niet gelukt. Dus roekeloos rijgedrag, het negeren van een stopteken en het op spectaculaire wijze ontkomen aan de verkeerspolitie. We zoeken hiervoor een Amerikaanse zanger, gitarist en songwriter uit St. Louis, geboren in 1926. Dus hij was ongeveer 29 toen dit nummer uitkwam. Hij is een van de grondleggers van de rock'n'roll, herkenbaar aan zijn gitaarspel en aan zijn beroemde duckwalk.

auto's en autorijden, dat keert opvallend vaak terug in zijn werk. En naast hem in de auto zelfs een dame waar hij ook een heel ander apart liedje aan heeft gewijd. Maar nu zoeken we dus dit nummer. Heb je enig idee? Frank@gld.nl of een appje naar de studio. Wie weet ben jij wel de gouden tipgever van vandaag en krijg jij de Radio Gelderland zaklamp. Dus titel en artiest mag je mailen Frank@gld.nl of een

0: Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Meld hem of haar dan aan en doe een kerstwens. Kijk voor alle informatie en de locaties van onze kerstcaravan op gld.nl/kerst.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles om

0: Onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Racing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingracing.nl.
1: Wonen in het blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
0: Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
6: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Ermelo is het 8.4, in Eckenwiel 11.9. Het weer in Gelderland begint vandaag met hier en daar wat mist, maar snel komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden bij elkaar af en wordt het een graad of 20 met weinig wind. Burgemeester Juri Mintzes van Heumen wil geld van het Rijk voor de extra veiligheidsmaatregelen in Overasselt, na het zware geweld van een maand geleden. Onder meer het cameratoezicht kost de gemeente veel geld en volgens Mintzes is de criminaliteit niet alleen een probleem van Overasselt. En bij een botsing tussen een motor en een auto in Zelhem is vanochtend een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:30 op de Halseweg. De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de mobiele app. De N330 Hummelo-Varsseveld is tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18 dicht door een ongeluk. En dat geldt in beide richtingen op dit moment.
9: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
6: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
11: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt.
13: Ontdek je voor

0: Volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Goedemorgen Gelderland.

0: Crazy Little Thing Called Love van Queen. Hoorde je. Goedemorgen. Vrijdagochtend 2 oktober is het. Het hele land heeft de beelden nog op het netvlies staan, denk ik, van een maand geleden. Toen trokken tientallen gewapende mannen door Overasselt op zoek naar een inwoner die met drugs te maken zou hebben. En daarbij viel een dode en raakte 2 agenten zwaar gewond. Het is nu natuurlijk weer rustig in het dorp, maar niet iedereen voelt zich inmiddels nog veilig.
1: Voor mij is bijvoorbeeld het gevoel van een helikopter of een trauma die overkomt. Ik kijk op met een stukje onderbuikgevoel van hey, wat hangt daar of wat gaat die doen.
2: Ik hoorde net nog dat er mensen extra clipjes op de deuren draaien, ramen sluiten voor de nacht.
3: Het is een heel aardig dorp, heel lief dorp, heel rustig dorp. En dan gebeuren er dat soort dingen. Hè? Dat is niet leuk, maar ik ben niet bang geweest, nee.
1: De spanning, de dreiging voor de wereld is bijzonder. Laat staan voor zo'n klein boerendorp als Overasselt.
4: Het is wel jammer voor zo'n dorpje wel, dat er zoiets voorkomt. Maar ja.
2: Nou, iedereen weet het wel te leggen nu. Dat wel.
0: Vandaag loopt de sluiting af van een woning waar een zwager van die inwoner, Jan G., zou wonen. En de buren zien dat met ledenogen aan. De burgemeester wil niet zeggen of die woning weer open gaat vandaag. Hij wijst erop dat hij de familie niet zomaar uit het dorp kan weren en voor een langere sluiting moet hij een stevige juridische reden hebben. Intussen kosten de camera's en andere maatregelen de gemeente flink wat geld en de burgemeester vindt dat het Rijk hier een deel van moet betalen. Jan G. zelf, die werd ruim 2 weken na de schietpartij opgepakt in Duitsland. Zometeen de oplossing van plaatdelict naar Joe Buck.

0: And the way you take time op Radio Gelderland maakt het 10 minuten over 7:30.
1: Plaat delict.
0: Tijd voor plaat delict. Bedankt voor het meedenken. We hebben wel eens goede antwoorden binnengekregen. Vooral van wat oudgedienden, mensen die al een sterretje achter hun naam hebben bijvoorbeeld. Plaatpolitie is iedereen dankbaar. We hadden te maken met een nummer over een wilde, snelle autorit waarin een man met zijn futuristische wagen over de snelweg scheurt en de politie probeert te ontvluchten. Het lied beschrijft een rit op de New Jersey Turnpike in een speciale snelle auto, een Airmobile genaamd. De zanger race voorbij andere bestuurders en wordt achterna gezeten door de politie, een State Patrol car. De auto gaat zo ontzettend snel dat hij zelfs loskomt van de weg en even door de lucht vliegt. Hij noemt zijn passagier, of de auto, daar wil ik even vanaf zijn, liefkozend Maybelline. Dat is een knipoog natuurlijk naar zijn eerdere hit. Het nummer is gebaseerd op een echte autorit die de zanger maakte in de jaren 50, waarbij hij met zijn hoge snelheid over de Amerikaanse snelwegen reed. Hij wordt dus achtervolgd door de platenpolitie, klapt de verborgen vleugels van zijn auto uit en vliegt zo het luchtruim in om te ontsnappen. Bye bye New Jersey, I've become airborne. Dat zingt hij. Maar wie is dat? En hoe heet dat nummer waarin hij dat zingt? Er wordt koortsachtig gebeld. Maar het lukt niet, hè? Niemand, hè?
2: Hij gaat heel keurig heel lang over. Dat heb ik vaak de laatste tijd.
0: Ja.
2: Maar hier komt aan het einde een klikje. Even stil. En dan hoor je voicemail.
0: Nou, dat is misschien die hele keurige nieuwe campagne van Mono. Dat mensen gewoon echt niet met de mobiel in de auto zitten.
2: Ja.
0: Lijkt me op zich heel verstandig.
2: Ja, dat denk ik, ja.
0: Het is wel de doodsteek voor dit spelletje.
2: Ja. Dan ga ik wel de winnaars nadoen. Dat is...
0: Ja. Wil jij even dan Ton nadoen?
2: Oh! Ja, wat is het antwoord eigenlijk? Dat weet ik niet eens.
0: Nou, dat is Chuck Berry.
2: Chuck
0: dat heeft
2: Berry?
0: Ton gezegd. And you can't
2: wacht
0: catch
2: even, nou,
0: me.
2: Nou zit... Zijn voicemail zit in mijn oor.
0: Zitten wij nu in de voicemail te praten?
2: Wordt er...
0: Chuck Berry met You Can't Catch Me.
2: Ja, helemaal goed, denk ik dan.
0: Ja, helemaal goed. Ton,
2: dankjewel.
0: We gaan nog met jou in contact komen. En
2: ik heb nog niet eerder gewonnen.
0: Het is een nieuwe, dus die krijgt de Radio Gelderland zaklamp.
2: Leuk.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Chuck Berry en You Can't Catch Me. Platenlicht van vandaag.
1: Zaak gesloten.
0: Opgelost dankzij Ton Braber uit Uggelen. Hij krijgt de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd vandaag. Dank voor het meespelen, Ton. We hebben inmiddels contact. En dat betekent dat we weer nieuwe suggesties nodig hebben voor volgende week voor Platenlicht. Wil je meedenken? Frank@gld.nl, een appje of bel met de plaatselijke politie.

0: Dress You Up van Madonna maakt het 7:50. En dus is het tijd voor het weerbericht. Dat krijgen we van Wouter van Bennebeek vanochtend. Wouter, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, mooie dagen. Best lekker nazomerweer. Maar wel echt duidelijk nu te voelen dat het 's nachts afkoelt, hè?
1: Ja, de warmte
0: is... echt een frisse ochtend.
1: Ja, die warme lucht van afgelopen week is natuurlijk wel verdwenen uit onze regio. Vanochtend vroeg... of eigenlijk nu ook nog, is het lokaal een graad of 7. Nou, die temperatuur gaat straks wel oplopen. Nou, we zien op dit moment nog wel wat mistbanken hangen boven onze omgeving. Nou, ook die gaan uiteindelijk wel verdwijnen. En dan hebben we vooral te maken met veel zonneschijn vanmiddag. Temperaturen daarbij een graad of 20, lokaal 21. En daarbij staat maar weinig wind, een windkracht 1 of 2. Waardoor het echt heel rustig weer is. Dus al met al helemaal geen verkeerde dag.
0: Nee, ook een goed weekend erachteraan.
1: Ja, inderdaad. Ja, veel zonneschijn overdag. In de nacht en vroege ochtend af en toe wel kans op nevel of wat mist. Temperaturen overdag een graad of 20. En 's nachts veelal iets onder de 10 graden. Dus best wel grote temperatuurverschillen tussen de dag en de nacht. En dat staat natuurlijk ook voor dat open en heldere weertype. Nou, na het weekend houden we dat dan nog even vast. In ieder geval op maandag en op dinsdag. Met geregeld zon en zo'n 20 tot 22 graden. Vooral dinsdag kan het iets warmer worden. De dagen daarna neemt dan geleidelijk aan de kans op wat regen of een bui toe. Maar heel wisselvallig lijkt het voorlopig toch niet te worden.
0: Nee.
1: Dus de herfst laat toch nog wel even op zich wachten, zoals het op dit moment ervoor staat.
0: En dus de natuur ook nog steeds altijd veel te droog?
1: Ja, dat sowieso. En je ziet ook nog betrekkelijk weinig herfstkleuren, zeker in de bossen. Eigenlijk is alles gewoon nog groen. Dat heeft natuurlijk met onder andere met die warmte van de afgelopen tijd te maken. Ja, dat zal de komende tijd ook niet heel snel gaan, verwacht ik eerlijk gezegd. Dus het ziet er allemaal nog een beetje nazomers uit buiten voorlopig.
0: Ja, behalve dan dat ik volgens mij vanochtend wel echt de eerste gevallen kastanjes en beukennootjes en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, dat wel. Ja, dat wel.
0: Dat begint wel.
1: Ja.
0: Dus dat doet dan een klein beetje gewicht in de herfst leggen.
1: Ja.
0: Ja. Oké, okay, Wouter, ik spreek je over een uurtje weer.
1: Dat is goed, tot dan.
0: Wij gaan het na 8:00 hebben over verkeerslessen. Die zijn gegeven op de verkeersdag. En het is natuurlijk ook wel even goed om een woord van de dag weer uit te kiezen voor vandaag. Hè? De Dikke van Dijk.

0: dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
0: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bekkers fietsen Gendringen met 3.

0: winkels op één kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Makers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
8: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
6: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
9: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
6: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Korte file in Gelderland op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N801 Otterlo richting Barneveld. Voor Ede 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En een wegafsluiting tenslotte, de N330 Hummelo-Varsseveld. Die is in beide richtingen dicht tussen Doetinchem en de aansluiting met N18 door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
11: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
12: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
11: In dat geval, Schoenmode Hermans.

0: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Gaanderen krijgt mogelijk een eigen dorpsvlag. Het idee kwam van een inwoner die met het voorstel aanklopte bij de dorpsraad. Na een oproep om ontwerpen in te sturen werd uiteindelijk een selectie van 9 vlaggen gemaakt. 232 inwoners kozen voor het ontwerp van Miranda Smit Rijers als winnaar. De vlag heeft verwijzingen naar de omgeving en geschiedenis van Gaanderen, met onder meer groen en wit van de Achterhoekse vlag, geel voor de zandduinen en blauw voor de Bielheimerbeek. Centraal staat een aaldschep, een historisch werktuig dat verwijst naar de periode voor de aanleg van de riolering. De dorpsraad wil dat de vlag uiteindelijk op veel plekken in Gaanderen te zien is. Eerst wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Of de vlag op grote schaal zal worden aangeschaft en opgehangen is nog niet zeker. In het weekend van 7 en 8 november draait alles in Zaandam en omgeving om het EK veldrijden. De voorbereidingen begonnen al in 2022 en zijn inmiddels in de laatste fase beland. Een belangrijk onderdeel van het parcours is de vernieuwde iconische trap met 100 treden. De bouw daarvan eiste onder meer ecologisch onderzoek, vergunningen en technische voorbereidingen. De officiële start van de bouw werd donderdag gevierd door burgemeester Annemarie Vellinger en gedeputeerde Helga Witjes. De 20-jarige Puk Langenbarg uit Ruurlo behoort tot de kanshebbers bij de belofte. Voor haar voorbereiding gebruikt ze onder meer de trap bij het station in Ruurlo, met ongeveer 40 treden. De verkeersmaatregel in Beek, bedoeld om sluipverkeer door Duitse grenscontroles tegen te gaan, zorgde voor omzetverlies bij snackbehouder Hein Soeter. De Eltersenweg was over 380 meter deels afgesloten, waardoor verkeer vanuit Duitsland niet via die weg terug kon rijden. Soeter verzamelde daarom ruim 1100 handtekeningen tegen de maatregel. Nu de verkeersbeperkingen zijn opgeheven, gaat het weer goed met de snackbar. Ook de lagere brandstofprijzen in Duitsland zorgen voor extra verkeer langs zijn zaak, waardoor Soeter opnieuw meer klanten ziet.

0: En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De vrijdag die is grijs begonnen. We hadden te maken met mist, dichte mist op wat plaatsen. Maar toen de zon er eenmaal doorkwam, loste de mist vrij snel op. En hebben we een mooie nazomerdag voor de boeg. Er is flink wat zon, er zijn wel wat wolkenvelden, vooral hoge bewolking is aanwezig, maar het blijft droog. De wind die is zwak tot matig uit het zuiden en dan wordt het 20 tot 21 graden. Vanavond dan klaart het op en wordt het helder en dan koelt het ook weer snel af. En komende nacht is het rustig, een liggende minima net onder de 10 graden. Het kan daardoor weer mistig worden en dat zal het ook wel worden, want morgen, de zaterdag, begint dan grijs. Maar als de mist weer eenmaal opgetrokken is, hebben we weer een fraaie dag. Net als vandaag, geregeld wat zon en 20 graden als maximumtemperatuur. Zo zal het ook op de zondag gaan. We beginnen grijs en als de zon er eenmaal bij is, wordt het ook weer een hele mooie dag met een graad of 20. Maandag en dinsdag is het weerbeeld niet veel anders. Ook dan afwisseling van wolkenvelden, zonnige perioden. Zwakke tot matige westenwind. En dan wordt het rond de 20 graden. Woensdag wordt het ook nog wel een graad of 20, maar neemt de bewolking in de loop van de dag toe. En in de namiddag, maar vooral in de avond, volgen dan wat buien. En dat, dat luidt toch wel een wat iets meer wisselvallige periode in. Met dagen, met zo nu dan wat buien. En ook lagere temperaturen die eind volgende week uitkomen op een graad of 17.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in Gelderland op de N336 Babberich richting Doesburg. Voor Zevenaar staat 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de N330 Hummelo-Varsseveld die is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Vandaag was al beter dan het was.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl. Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie.

0: sexy wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten, met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greven, Stationstraat 30 in Zelhem.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
5: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
4: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
6: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
4: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld staat 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de N330 Hummelo of Varsseveld is in beide richtingen dicht tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
9: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
10: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
11: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem.

0: Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Maandag 5 oktober organiseert het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers een grote streekboekenmarkt in het Breewinck in Doetinchem. In de studiezaal staan tafels vol tweedehands streekboeken, tijdschriften, genealogische publicaties en streekromans. De boekenmarkt biedt een ruime keuze aan tweedehands publicaties over de geschiedenis van de Achterhoek en Liemers. Er zijn boeken over allerlei plaatsen, onderwerpen en perioden, maar ook publicaties over algemene geschiedenis en genealogie, tijdschriften en streekromans. Er is voor elk wat wils. Naast tweedehands boeken zijn er ook nieuwe streekboeken, kalenders, wenskaarten en andere bijzondere uitgaven verkrijgbaar. Omdat het Erfgoedcentrum eind dit jaar stopt met de boekverkoop, gelden tijdens de streekboekenmarkt flinke kortingen op de nieuwe boeken. Liefhebbers van de streekgeschiedenis en streekboeken zijn van 10 tot 13:30 welkom om rond te kijken en tussen de vele boeken te neuzen. De toegang is gratis.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie?

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files in Gelderland, maar wel een wegafsluiting. De N330 Hummelo-Varsseveld is in beide richtingen dicht tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18 door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 4 oktober organiseert Landelijke Rijvereniging Ponyclub Ruurlo de Hap- en Staprit. Een prachtige buitenrit met onderweg een aantal lekkernijen. De Hap- en Staprit van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo is dit jaar op zondag 4 oktober. Deze buitenrit voert door het prachtige coulissenlandschap van Ruurlo en omstreken. Onderweg zijn er stops met lekkere hapjes voor ruiter en paard. Er kan een korte 13 kilometer of lange route 17 kilometer worden gekozen. De kosten zijn €15 per persoon en starten kan tussen 10 en 11 uur op het Windmullenveld Rommelerdijk 4 te Ruurlo.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval... Schoenmode Hermans.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas.

0: tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
7: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina.

0: aflevering. Ons Hewi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

De dames Pointer Sisters, I'm so excited. Ja, ben je ook zo excited voor het weekend? Want dat gaat bijna gebeuren. Het gaat niet lang duren. Het is vrijdag en we zijn de klok van 10 uur weer gepasseerd. En steeds dichter komen we bij het weekend. Ja, dat is toch altijd wel weer iets. Ja, zeker weer.

0: gezellig. Ja. Ik zeg een hele goede morgen en welkom op deze vrijdag bij de muziekservice hier op Radio Ideaal.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Je hoorde de Guru Just Project met de Infinity. En we hadden nog de nieuwe Nederlandstalige, de nieuwe single van Samantha Steenwijk met Eén Blik Is Genoeg. En zojuist de jaren 70 muziek, de Cap from Wallace. En op deze vrijdag de non-stop dance kunnen we gaan doen. We gaan zo dadelijk eens even kijken naar een hoog cholesterol. Begin met deze 5 gewoontes om het te verlagen. Ja, en ik zelf zit met dat probleem. Ja, al jaren en jaren en jaren. Dus ik ken ze wel. Maar daar gaan we dadelijk even op terugkomen. Maar eerst Lionel Richie zo dadelijk en de Angel.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

Ja, ze kunnen het nog steeds niet alleen. Formatie De Dijk. Ik kan het niet alleen. Ja, nu moeten we toch even een vrolijk achtergrondmuziekje hebben. Want ja, dat gaan we even doen. Want het gaat over namelijk het cholesterol. De 5 gewoontes om cholesterol te verlagen. Vervang verzadigd vet door onverzadigd vet. Dat is heel belangrijk. En dat gaat vooral om het soort vet natuurlijk. En ja, daar kun je denken aan bijvoorbeeld olijfolie. Dat doe ik al. En noten en zachte margarine. En eet ook vaker vezelrijke producten. En dan moet je ook weer denken aan bijvoorbeeld vaker havermout. Nou ja, goed, dat lust ik helaas niet. Volkoren brood, volkoren pasta, groenten, fruit en peulvruchten. Daar kom ik alweer een eindje mee verder. En kom vaker van je stoel. Bewegen hoort bij de belangrijkste leefstijladviezen bij een hoog cholesterol. Maar daarvoor hoef je niet per se iedere dag zware dingen te doen of te trainen. Want wandelen, fietsen en andere dingen die tellen allemaal mee. En val af als je overgewicht hebt. Dat is ook belangrijk. En stop met roken en laat alcohol staan. Nou, dan hebben we een heel groot probleem. Stoppen met roken is voor mij geen probleem, want ik heb nooit gerookt. Maar daar staat ook nog bij. Hetzelfde geldt natuurlijk ja, om geen alcohol te drinken. Dat adviseert een huisarts. Ja, daar moet ik eigenlijk niet aan denken. Dan heb ik echt een probleem. Ik bedoel, ik ben geen echte drinker. Ik ben meer een gelegenheidsdrinker. In het weekend thuis een paar flesjes bier, dat is wel lekker. Ja goed, maar goed, de andere kant weer van het verhaal van cholesterol, wat veel mensen niet weten, is dat het ook erfelijk kan zijn. En heb je aan deze dingen heb je niet heel veel. Dat helpt niet, het helpt een klein beetje altijd natuurlijk, maar als het erfelijk is, ja, dan moet je aan medicijnen gaan denken. Gelukkig heb ik rode rijst op een natuurproduct. En dat pak ik gewoon elke avond voor slapen gaan, pak ik een klein pilletje rode rijst. En ik moet zeggen, de laatste 3 jaar zit ik echt met mijn cholesterol heel goed. En daar ben ik blij mee. Het helpt wel. Goed, dat even de tip. Maar we gaan hoog tijd weer terug naar de muziek. En dat doen we met een opname van Teddy Swims. De Lose Control.

0: Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De politie heeft donderdag een persoon aangehouden die een raam van het gemeentehuis van Doetinchem heeft vernield. De bezoeker had zich agressief gedragen in de hal van het gemeentehuis. Na het ingooien van de ruit sloeg de man op de vlucht. Even later kon hij worden aangehouden. De kapotte ruit bevindt zich aan de zijvleugel van het stadhuis en moet worden vervangen. De gemeente Doetinchem heeft aangifte gedaan. De aanleiding is nog onbekend. Wel zou de verdachte al een bekende zijn van de politie. Docenten van mbo-scholen uit 25 Europese landen kwamen deze week samen bij het Sifon in Ulft voor een bijeenkomst van EMEU. Ze werken daar aan nieuwe, korte internationale programma's waarmee mbo-studenten gemakkelijker ervaring in het buitenland kunnen opdoen. Lange stages in het buitenland zijn voor mbo-studenten vaak lastiger, onder meer omdat ze jonger zijn. Daarom richt EMEU zich op korte uitwisselingen van enkele weken waarbij studenten op een buitenlandse school meedraaien. Ook het Graafschap College doet mee. Studenten uit onder andere Nederland, Finland en Ierland werken bijvoorbeeld samen aan projecten rond websites en leren daarbij niet alleen vakinhoudelijke vaardigheden, maar ook samenwerking en omgaan met andere culturen. Tijdens de bijeenkomst ontstaan nieuwe projecten. De nieuwe contacten moeten uiteindelijk leiden tot meer internationale uitwisselingsmogelijkheden voor mbo-studenten. Vakbonden FNV en CNV hebben nieuwe stakingen aangekondigd voor het streekvervoer, ook in de Achterhoek. Werkgevers hebben tot en met woensdag 7 oktober om akkoord te gaan met de eisen van beide bonden. Anders volgen er acties. Bij deze acties gaat personeel in het streekvervoer vanaf maandag 12 oktober elke week één dag staken tot kerst. Volgens het FNV is landelijk zo'n 97% van het personeel bereid te gaan staken. Ze bereiden zich voor op een stevig en langdurig actietraject. De vakbonden eisen onder meer 6% loonsverhoging, een vierdaagse werkweek voor werknemers onder de 50 en gelijke arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten. Werkgevers kunnen de acties voorkomen door akkoord te gaan met de eisen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De vrijdag die is grijs begonnen. We hadden te maken met mist, dichte mist op wat plaatsen. Maar toen de zon er eenmaal doorkwam, loste de mist vrij snel op. En hebben we een mooie nazomerdag voor de boeg. Er is flink wat zon, er zijn wel wat wolkenvelden. Vooral hoge bewolking is aanwezig, maar het blijft droog. De wind die is zwak tot matig uit het zuiden en dan wordt het 20 tot 21 graden. Vanavond dan klaart het op en wordt het helder en dan koelt het ook weer snel af. En komende nacht is het rustig, een liggende minima net onder de 10 graden. Het kan daardoor weer mistig worden en dat zal het ook wel worden, want morgen, de zaterdag, begint dan grijs. Maar als de mist weer eenmaal opgetrokken is, hebben we weer een fraaie dag. Net als vandaag, geregeld wat zon en 20 graden als maximumtemperatuur. Zo zal het ook op de zondag gaan. We beginnen grijs en als de zon er eenmaal bij is, wordt het ook weer een hele mooie dag met een graad of 20. Maandag en dinsdag is het weerbeeld niet veel anders. Ook dan afwisseling van wolkenvelden, zonnige perioden.

zwakke tot matige westenwind. En dan wordt het rond de 20 graden. Woensdag wordt het ook nog wel een graad of 20, maar neemt de bewolking in de loop van de dag toe. En in de namiddag, maar vooral in de avond, volgen dan wat buien. En dat, dat luidt toch wel een wat iets meer wisselvallige periode in. Met dagen, met zo nu en dan wat buien. En ook lagere temperaturen die eind volgende week uitkomen op een graad of 17.

formatie Witchy Family, the best disco in town. Of kunnen we noemen the best radio station in town. Dan zijn wij het, Radio Ideaal. Voor iedereen natuurlijk 24 uur per dag zijn wij er voor je met de lekkere muziek. Elke dag, 7 dagen per week. Ja, het kan niet missen. En luister ook eens in de avonduren naar Radio Ideaal. Ook daar zitten hele mooie programma's tussen. Goed, het is weer hoog tijd voor onze verjaardagskalender op deze vrijdag. Vandaag vrijdag 2 oktober. Ik wil eigenlijk al beginnen met de jarige Job. Die staat niet in de lijst van bekenden. Hij is niet bekend. Ja, misschien is een dorp. Wil van Lieshout, mijn zwager uit Valkenswaard. Ik weet niet hoe oud dat hij vandaag wordt, maar hij wordt wel heel erg oud. Wil, van harte gefeliciteerd vanaf deze plek. En nu even naar onze lijst wat bekende personen betreft. Vandaag is jarig een Amerikaanse singer-songwriter. Ja, hij werd heel bekend met American Pie. Maar deze, die vind ik ook wel heel erg goed van hem. Starry's.

En ook is vandaag jarig de Nederlandse presentator en acteur Winston Gerstanovic. Hij wordt vandaag 50 jaar en gaat bij Abraham op bezoek. Nederlands acteur Ruud Velkamp is jarig. Lang in goede tijden, slechte tijden gespeeld, maar ik ken hem als de uitvoering van Kruimeltje. Dat speelde hij goed. Hij wordt vandaag 37 jaar. En als laatste in de lijst, ook niet de minste, Gordon Matthew Thomas Sumner. Ja, Gordon Matthew Thomas Sumner. Wie zal dat zijn? Ik zal dit eens even laten horen, nou weet je het al. Ja, die ken je toch wel? Wel. Het is namelijk Sting. De zanger Sting van de Police. En hij staat natuurlijk beter bekend als Sting. Hij wordt vandaag 75 jaar. Op deze vrijdag weer natuurlijk iedereen van harte gefeliciteerd.

Huishouden. Na 11 melden we ons weer heel snel. We gaan wat gezellig Nederlandstalig werk draaien. En daarmee gaan we terug naar Brabant. Hij woont in het Brabantse Nuenen, heeft een eigen autobedrijf. En we gaan terug naar 2009. Django Wagner en morgen.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
2: Verheij uit Toldijk laten komen.
1: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
2: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
2: Mooi, zij ook.
3: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de universiteit.

0: Uit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
3: Geen idee. Snoeien?
2: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
3: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
3: Top, gaan wij iets leuks doen.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: We gingen terug in de tijd. En dat is toch alweer zo'n 14 jaar geleden kwam deze uit. Een joekel van een hit van Psy en de Gangnam Style. Ja, als je deze nog op feestjes en partijen draait, dan is dat heel gezellig. Ja, bijna iedereen doet dan toch automatisch weer mee. Goed, fijn dat je erbij bent. Nog een uurtje deze muziekservice met de fijne mix van muziek elke ochtend tussen 10 en 12 hier op Radio Ideaal. Met nu de nieuwe van Yves Berendsen. Dat is leuk, want het heet officieel toch wel weer Yves Berendsen en de Beste Zangers. En de Beste Zangers is een heel leuk programma wat Jan Smit al jaren presenteert. Ik ben daar echt fan van. Ik kijk het echt altijd. Kan ik het niet kijken, neem ik het op of kijk het terug. Geweldig. Yves Berendsen dus en Beste Zangers met Verlangen.
1: So-

Wij zijn Radio Ideaal en wij zijn de muziekservice en wij draaien altijd de fijne mix van muziek. Waar je ook bent, wat je ook doet, al ben je thuis, in de auto of op de werkvloer. Zij zal erop, werkvloer. Ja, ik zit niet echt op de werkvloer, ik zit op kantoor en dat is dan toch anders. Ja, dat klopt inderdaad zo, dat is ook zo. Goed, 5 tips voor mensen die veel last hebben van hooikoorts, dat hoor je zo meteen.

Ja, het blijft altijd nog steeds een hele mooie opname, deze van UB40 uit de 1991 en de Kingston Town. Ik had het beloofd, 5 tips voor mensen die veel last hebben van hooikoorts. Nou, bijvoorbeeld let op je huisdieren. Huisdieren die brengen in de lente veel tijd door buiten en nemen pollen mee in hun vacht. Dit kan ook in de herfst gebeuren. Houd rekening met het weer. Je hoeft jezelf niet binnen op te sluiten, maar slim plannen helpt wel. Want na een regenbui is de lucht vaak schoner, omdat de pollen dan uit de lucht zijn gespoeld. Ook is belangrijk, bescherm je ogen. Geïrriteerde en tranende ogen zijn een veel voorkomend symptoom van hooikoorts. Vooral op droge en winderige dagen kunnen je ogen flink opspelen. Dan is het belangrijk om toch even bijvoorbeeld een bril te dragen of speciale lenzen. Ook belangrijk, besteed extra aandacht aan je verzorging, want stuifmeel blijft niet alleen aan je kleding hangen, maar ook aan je huid en haar. Dus na een dag buiten, ja, neem je ongemerkt pollen mee. Een douche of eventjes opfrissen is ook belangrijk. En de laatste tip, hoe ja, fijn het ook klinkt, hang je was niet buiten. Tja, het lijkt natuurlijk heel fijn om je was lekker te drogen in de zon. Voor hooikoortspatiënten is dit geen goed idee. Stuifmeel waait met gemak in je kleding en het beddengoed en blijft daar hangen. Ik zou weer zeggen, doe er je voordeel mee. Emergency.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in Gelderland. Op het begin de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens Arnhem. Voor Duiven 7 kilometer met daar een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De eerste bioscoopfilm die ik zag, ik was toen volgens mij een jaar of 11 of zo, denk ik, 12 of zo. Guis, en daar kwam dit uit, nummer 1 heel lang. Op ingestaan in inderdaad in 1978. John Travolta, Olivia Newton, John, you're the one that I want. En ik kreeg net al een opmerking, Rob, altijd na zo'n berichtje, als je dat gelezen hebt, heb je altijd zo'n heel toepasselijk plaatje. Want dan ging het over dus de hooikoorts en dan kwam ik met Dr. Beat. Ja, dat is heel toevallig. Ik plan het niet, maar inderdaad, het valt inderdaad wel op. Goed, even naar een nieuwsfeitje toe. En dat is medisch. Dus we hebben onze tune weer nodig op de achtergrond van Medisch Centrum West. Want wat is het geval? PFAS in bloed van bijna iedereen.

Ja. En na dat berichtje heb ik er afgelopen week weer even uitgevist. En dat wil ik toch even mededelen hier met iedereen. Namelijk bijna elke Nederlander had in 2025 PFAS in het bloed. Ja, het is wat hè. Bij 71% was die waarde bovendien te hoog. Dat zegt het RIVM. 10 jaar eerder had nog bijna iedereen te veel PFAS in het bloed. Mogelijk komt de afname nu door het verbod op veel voorkomende PFAS-soorten. Toch is het te vroeg om dit goed nieuws te noemen. Want het RIVM gebruikte deze keer een andere methode en een andere meetmethode en niet alle PFAS-soorten zijn onderzocht. Wat de gevolgen zijn van PFAS in het bloed is volgens het RIVM onduidelijk. Mensen worden niet meteen ziek, maar is wel effect. Zo kan het immuunsysteem worden aangetast en zijn vaccins mogelijk minder effectief.

Ja, deze is leuk, hè. Ja, we zaten net allemaal een beetje mee te doen op deze van de Marlets. De Belgische formatie de Marlets en Ali Baba. Leuk. Zeker op deze vrijdag in het weekend aankomend stormend. Elton John, Dua Lipa, die zaten daarna voor met The Cold Heart. En Chicago uit de midden jaren 80 met Stay the Night. Dit was die weer voor de vrijdag, de muziekservice. En dat betekent dat wij eventjes het weekend in gaan luiden. En ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren hier naar Radio Dial. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Maar bovenal natuurlijk vandaag een hele fijne dag gewenst. Maandagochtend zijn we er weer vanaf 10 uur. En anders hoor je me morgen op zaterdag tussen 2 en 4 in de middag met die break van de zaterdagmiddag, de muzikale brouwerij. De beste 70s en 80s. Fijn weekend dus. Hou hem gezellig aan hier op Ideaal. Met nu nog weer een Belgische formatie. Dat leek me wel leuk om hier nog een keer een Belgische formatie te doen. Maar dit keer Fire con Dios. We gaan terug met die hele grote hit van hen. What's a

0: voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed. We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen. Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.
8: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
9: Je luistert naar Radio Ideaal, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag?

0: Wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Bezoekers kunnen onder andere konijnen en cavia's knuffelen, op zoek gaan naar insecten met een speciale zoekkaart en knutselen in het thema kriebeldiertjes. Ook is er een speurtocht met foto's en opdrachten waarin de Sint-Walburgerskerk en insecten centraal staan. Een bijzonder onderdeel van de middag is de onthulling van een insectenhotel in de vorm van de Sint-Walburgerskerk. Het bouwwerk is gemaakt op de houtwerkplaats van Activion. Daar maken cliënten onder andere insectenhotels, vlinderhotels en vogelhuisjes. Het idee ontstond om een insectenhotel te maken dat herkenbaar is voor Zutphen. De keuze viel op de Walburgerskerk. Om 2 uur op 3 oktober wordt het insectenhotel officieel onthuld. Stefan Vliet, cliënt van Trajectum, maakte het bijzondere bouwwerk. De ezels kunnen van 2:30 tot 3:30 worden geknuffeld en geborsteld. Ook zijn er voermomenten om 3 uur en 3:45. De kinderboerderij is gratis toegankelijk. Voor sommige activiteiten wordt een vergoeding van €2,50 gevraagd.
1: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Van 6 tot met 9 oktober doen honderden basisschoolkinderen in de Achterhoek mee aan het burgemeesterontbijt. Een landelijk initiatief dat draait om gezond ontbijten met de burgemeester. Dit jaar krijgt het initiatief in de Achterhoek een regionale invulling met de nadruk op gezond, duurzaam en lokaal eten. Bij elke gemeente kunnen kinderen in ieder geval Achterhoeks volkorenbrood en eieren met een keurmerk proeven, aangevuld met producten van lokale boeren en het landelijke ontbijtpakket. Na afloop krijgen ze een pakket met pannenkoekenmeel, eieren en gezonde ontbijtrecepten mee naar huis. In Neede gaf het Rode Kruis een bijeenkomst over voorbereid zijn op noodsituaties. Tijdens de bijeenkomst werd niet alleen

0: besproken hoe mensen zichzelf konden redden, maar ook hoe ze buren konden helpen, vooral ouderen en kwetsbare mensen. De deelnemers kregen praktische tips over het bewaren van water, batterijen, een zaklamp, medicijnen, eten en belangrijke telefoonnummers. Het Rode Kruis merkt dat er steeds meer belangstelling is voor de workshop. Naast workshops is er ook een online game waarmee mensen kunnen oefenen wat ze in een noodsituatie kunnen doen. Nog tot en met december exposeert kunstenaar Aisjen Ploeg uit Hoogkeppel haar werk in het gemeentehuis van Bronkhorst. De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het werk combineert schilderskunst, textiele technieken en natuurlijke materialen, zoals verf, borduurwerk en verschillende textielsoorten. Haar abstracte kunst draait vooral om kleur, structuur en materiaal met inspiratie uit de natuur en haar eigen levenservaringen. Ze maakt zowel vrij werk als kunst in opdracht, waarbij ze soms persoonlijke materialen van opdrachtgevers verwerkt. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beestad 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens Arnhem. Voor Duiven 9 kilometer, ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 11 oktober een paddenstoelenwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Wandelaars worden meegenomen op een boeiende reis door het Rijk van Zwammen en Schimmels op landgoed Verwolde. De wandeling start om 2:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname bedraagt €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: neem een klein spiegeltje mee.
0: Radio Ideaal.

0: De gezellige uren. De meeste muziekminuten per uur.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose.

0: u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duik maar weg.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
7: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
6: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Beest staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 9 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
11: De herfst is begonnen.

0: tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het Angewoon Weert.
2: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem. Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem...

0: organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek in Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biebnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
1: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Gelderland wordt het langzaam en zeker drukker op de weg. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld is een auto met aanhanger geschaard. Die is de rechterrijstrook voor afgesloten en dat kost je een kwartier. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En de A12 Duitse grens Arnhem. Voor Duiven 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige NPO Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriekshal. Omdat het zingen de mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christo Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jarige trakteert. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
0: Radio Ideaal.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Echte barbecuers kiest voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utoldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
5: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat je bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse Micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees Kampioenschap Micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege De Heksenlaak zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Gaanderen krijgt mogelijk een eigen dorpsvlag. Het idee kwam van een inwoner die met het voorstel aanklopte bij de dorpsraad. Na een oproep om ontwerpen in te sturen werd uiteindelijk een selectie van 9 vlaggen gemaakt. 232 inwoners kozen voor het ontwerp van Miranda Smit Rijers als winnaar. De vlag geeft verwijzingen naar de omgeving en geschiedenis van Gaanderen, met onder meer groen en wit van de Achterhoekse vlag, geel voor de zandduinen en blauw voor de Bielheimerbeek. Centraal staat een aaldschep, een historisch werktuig dat verwijst naar de periode voor de aanleg van de riolering. De dorpsraad wil dat de vlag uiteindelijk op veel plekken in Gaanderen te zien is. Eerst wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Of de vlag op grote schaal zal worden aangeschaft en opgehangen is nog niet zeker. In het weekend van 7 en 8 november draait alles in Zaandam en omgeving om het EK veldrijden. De voorbereidingen begonnen al in 2022 en zijn inmiddels in de laatste fase beland. Een belangrijk onderdeel van het parcours is de vernieuwde iconische trap met 100 treden. De bouw daarvan eiste onder meer ecologisch onderzoek, vergunningen en technische voorbereidingen. De officiële start van de bouw werd donderdag gevierd door burgemeester Annemarie Vellinger en gedeputeerde Helga Witjes. De 20-jarige Puk Langenbarg uit Ruurlo behoort tot de kanshebbers bij de belofte. Voor haar voorbereiding gebruikt ze onder meer de trap bij het station in Ruurlo, met ongeveer 40 treden. De verkeersmaatregel in Beek, bedoeld om sluipverkeer door Duitse grenscontroles tegen te gaan, zorgde voor omzetverlies bij snackbarhouder Hein Soeter. De Eltersenweg was over 380 meter deels afgesloten, waardoor verkeer vanuit Duitsland niet via die weg terug kon rijden. Soeter verzamelde daarom ruim 1100 handtekeningen tegen de maatregel. Nu de verkeersbeperkingen zijn opgeheven, gaat het weer goed met de snackbar. Ook de lagere brandstofprijzen in Duitsland zorgen voor extra verkeer langs zijn zaak, waardoor Soeter opnieuw meer klanten ziet. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Vanaf Nieuwegein-Zuid ben je een kwartier langer onderweg. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat er een auto in brand tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht en heb je bijna een uur vertraging. Op de A12 de Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven 9 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. Op de A12 de Duitse grens richting Utrecht vanaf knooppunt Velperbroek een kwartier op onthoud. En tot slot de N325 richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen staat 2 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationsstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationsstraat 30 in Zelhem.

0: Night Show.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey, buurman.
4: Dag, buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt...

0: voor meer comfort. En verlaag direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: In jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 4 oktober organiseert Landelijke Rijvereniging Ponyclub Ruurlo de Hap- en Staprit. Een prachtige buitenrit met onderweg een aantal lekkernijen. De Hap- en Staprit van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo is dit jaar op zondag 4 oktober. Deze buitenrit voert door het prachtige coulissenlandschap van Ruurlo en omstreken. Onderweg zijn er stops met lekkere hapjes voor ruiter en paard. Er kan een korte 13 kilometer of lange route 17 kilometer worden gekozen. De kosten zijn €15 per persoon en starten kan tussen 10 en 11 uur op het Windmullenveld Rommelerdijk 4 te Ruurlo.
0: Radio Ideaal

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Schat, de oprit is echt bult en gat.
4: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
3: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de weg, vooral in de regio Arnhem. De A12 is daar in beide richtingen dicht, want er stond een paardentrailer in brand. De A50 sta je daardoor ook een uur in de file van Os naar Arnhem, tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je ook 20 minuten oponthoud voor knooppunt Waterberg. Op andere wegen loopt het ook vast, zoals de N224 van Veenendaal naar Arnhem. Tussen de aansluiting met de N304 en Papendal is de vertraging een half uur. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn sta je ook een half uur vast, tussen Wekerom en Otterlo. Op de N325 staat een flinke file van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek tussen Lent en Westervoort. Daar is de vertraging 25 minuten. Verder staat het vast op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, tussen knooppunt Del en Hardingsveld-Giessendam. Na een ongeluk heb je daar ruim een uur tijdverlies. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
5: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
6: Vanaf 2 oktober opent Meisjes van Greve haar deuren aan de Stationstraat 30 in Zelhem. Ontdek onze mooie collectie wollen vesten, leren tassen en accessoires, stoere outdoor laarzen, sfeervolle woonaccessoires en leuke cadeaus. Natuurlijke producten met aandacht en zorg voor u uitgezocht. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig binnen en laat u verrassen. Meisjes van Greve, Stationstraat 30 in Zelhem.
4: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
2: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek en Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biebnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De politie heeft donderdag een persoon aangehouden die een raam van het gemeentehuis van Doetinchem heeft vernield. De bezoeker had zich agressief gedragen in de hal van het gemeentehuis. Na het ingooien van de ruit sloeg de man op de vlucht. Even later kon hij worden aangehouden. De kapotte ruit bevindt zich aan de zijvleugel van het stadhuis en moet worden vervangen. De gemeente Doetinchem heeft aangifte gedaan. De aanleiding is nog onbekend. Wel zou de verdachte al een bekende zijn van de politie. Docenten van mbo-scholen uit 25 Europese landen kwamen deze week samen bij het Sifon in Ulft voor een bijeenkomst van EMEU. Ze werken daar aan nieuwe, korte internationale programma's waarmee mbo-studenten gemakkelijker ervaring in het buitenland kunnen opdoen. Lange stages in het buitenland zijn voor mbo-studenten vaak lastiger, onder meer omdat ze jonger zijn. Daarom richt EMEU zich op korte uitwisselingen van enkele weken waarbij studenten op een buitenlandse school meedraaien. Ook het Graafschap College doet mee. Studenten uit onder andere Nederland, Finland en Ierland werken bijvoorbeeld samen aan projecten rond websites en leren daarbij niet alleen vakinhoudelijke vaardigheden, maar ook samenwerking en omgaan met andere culturen. Tijdens de bijeenkomst ontstaan nieuwe projecten. De nieuwe contacten moeten uiteindelijk leiden tot meer internationale uitwisselingsmogelijkheden voor mbo-studenten. Vakbonden FNV en CNV hebben nieuwe stakingen aangekondigd voor het streekvervoer, ook in de Achterhoek. Werkgevers hebben tot en met woensdag 7 oktober om akkoord te gaan met de eisen van beide bonden. Anders volgen er acties. Bij deze acties gaat personeel in het streekvervoer vanaf maandag 12 oktober elke week één dag staken tot kerst. Volgens het FNV is landelijk zo'n 97% van het personeel bereid te gaan staken. Ze bereiden zich voor op een stevig en langdurig actietraject. De vakbonden eisen onder meer 6% loonsverhoging, een vierdaagse werkweek voor werknemers onder de 50 en gelijke arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten. Werkgevers kunnen de acties voorkomen door akkoord te gaan met de eisen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer. Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En? Werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin

0: Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een hele drukke spits met vertraging in de regio Arnhem door de nasleep van een brand in een paardentrailer. Vanuit Duitsland naar Utrecht heb je bij Arnhem nog 3 kwartier vertraging. Er is een rijstrook dicht, ze zijn daar nog aan het opruimen. Van Utrecht naar Arnhem sta je bij Arnhem nog een half uur vast. En op de A50 Os richting Arnhem heb je nog 3 kwartier vertraging tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoort. Het ook nog bijna een uur op onthoud op de A348 van Doesburg naar Arnhem, voor knooppunt Velperbroek. Op de N224 van Arnhem naar Veenendaal sta je voor de aansluiting met de A12 40 minuten vast. En op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek is het op onthoud ook 3 kwartier. Dat is tussen Lent en Westervoort. Dan staan er ook nog files op de A2. Vooral van Den Bosch naar Utrecht is het druk tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. Daar ben je een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek in Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biepnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de wegen in Gelderland. Vooral rond Arnhem door de nasleep van een brand in een trailer. De A12 is wel weer helemaal vrij bij Arnhem. Op de A348 staat het daar ook nog helemaal vast. Van Doesburg naar Arnhem tussen Velp en knooppunt Velperbroek. De vertraging is ruim een uur. Op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek heb je ook nog 50 minuten oponthoud. En verder staan er nog andere flinke files, zoals op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam doe je er een half uur langer over. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen Kootwijk en Hoevelaken. De andere kant op is de vertraging tussen Hoevelaken en Stroe, dus richting Apeldoorn 25 minuten. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je 3 kwartier in de file tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
4: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securtech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securtechnederland.nl.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Christian Bonenbakker met de tennis.

0: NOS-journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat vooral nog in de file rond Arnhem. Heel langzaam maar zeker worden de files wel iets korter, maar het is nog steeds druk. Op de A12 vanuit Duitsland heb je bij Arnhem 20 minuten oponthoud. Net als op de A50 van Os naar Arnhem voor knooppunt Grijshoort. Op de N225 sta je van Rhenen naar Oosterbeek 20 minuten in de file voor de aansluiting met de A50. En op de N325 vanuit Duitsland naar knooppunt Velperbroek staat het vast. Tussen Lent en Westervoort sta je nog een half uur in de file. Op de N233 van Kesteren naar Veenendaal heb je nog 20 minuten tijdverlies bij Rhenen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Voor een echt feest huur je de Partica. De Partica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen.

Aquatica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garretsen.nl.

0: Goedenavond, het is weer vrijdagavond. Wat was het vandaag toch weer een hele mooie dag op deze oktober vrijdag.
1: Ja, mooie herfstdag.
0: Mooie herfstdag. Kijk, u hoort hem allemaal op de achtergrond.
1: Ja, nou en of.
0: Hij zit ook al te genieten hier in het zonnetje half hier in de studio in Lochem. Koos. Koos van de VVV van Lochem weer.
1: Ja, Dick, goedenavond.
0: Wat een dagje, hè?
1: Ja, wat een dagje, heerlijk. Ja.
0: Mooi nazomertje.
1: Ja. Vanmiddag een heerlijk rondje gelopen op de golfbaan, dus dat ging
0: ook goed. Doe je zelf ook nog aan golven?
1: Ja, doe ik aan golven, ja.
0: Nog even een balletje geslagen.
1: Even een balletje geslagen. Op de mooiste golfbaan van Nederland, hè?
0: Dat zeg jij.
1: Ja, dat zeg ik, ja. Ja.
0: Maar goed, heb je nog een holletje gepakt?
1: Ja, ik heb toch 2 pars geslagen, dus dat was aardig, ja.
0: Dat heet zo?
1: Ja, dat als je gewoon op... Elke baan heeft een aantal slagen wat je gewoon normaal moet slaan. En als je dat slaat, dan heb je een par. Ja.
0: Oh, nou, weer wat geleerd.
1: Ja.
0: Koos, de VVV, wat heb je voor ons?
1: Ik heb toch een lijstje voor komend weekend en volgende week. Maar eerst morgen is natuurlijk het wijnfestival hier in Lochem.
0: Oh ja.
1: In de Nulakerk. Ja, echt een festijn. Zelfs Carita Napel, de omroepster van Max, komt het openen om 3:00. Er zijn maar liefst 32 deelnemers in de kerk. Wijnhandelaar, restaurants, catering. Een overzicht van al de deelnemers is een bijlage bij de Berkelbodem. Maar dat kun je ook nog even ophalen bij de VVV. Daar kun je vooraf al zien wie er allemaal meedoen.
0: Ja.
1: Kaarten zijn nog te krijgen via de website of anders gewoon morgen bij de ingang. Wijnfestival Lochem. Dan komend weekend zijn er toch weer 2 leuke georganiseerde wandelingen.

0: die je kunt lopen. Dus de eerste zondag van de maand is altijd het Almens Ommetje, hè, bij Museum Staal. Altijd leuk om rond het mooie dorpje Almen te lopen om 11 uur en om 13:30. Je kunt vooraf of na afloop natuurlijk even het museum bezoeken. Dus leuk uitje in Almen op zondag. Maar ook de IVN altijd actief. De IVN heeft een mooie herfstwandeling uitgezet op zondag op de Gorsselse Heide. Samen met de marker van de Gorsselse Heide. Dat is om 14:00. Nou, het is paddenstoelenseizoen nu zo'n beetje. Dus je kunt naar paddenstoelen op zoek samen met de IVN. Je kunt je melden om 14:00 bij de hoek Deventerdijk Gerrit Slagmanstraat in Harfsen. Dan natuurlijk altijd op zondag speciaal in Verwolde het hele jaar door. Op 's ochtends de Grand Tour, dat zeg maar gidsen je meenemen door het prachtige huis Verwolde en vertellen wat je daar allemaal kunt bezichtigen. Maar je kunt ook wel dinsdagmiddag, het is nog steeds mooi weer, ook volgende week nog een leuk rondje lopen in Lochem met de stadswandeling. Om 13:30 dinsdagmiddag met de gids. En natuurlijk op woensdagochtend kun je op stap met de bijendier de toren op hier in Lochem om Lochem van boven te bekijken. Ook je kunt op afspraak met een torenwachter naar boven. Dat is dus niet aan een tijd gebonden. Maar we zijn nog op zoek als VVV met nieuwe torenwachters. Als mensen het leuk vinden om als gids te gaan opereren, om mensen mee naar boven te nemen naar de toren, meld je dan even bij de VVV. Leuk om te doen. Op woensdagochtend kun je ook altijd nog een ritje maken met de riksja. Zo'n leuke fiets met voor twee personen. Dat een pilootje meeneemt in een rondje Lochem. Dan heb ik nog twee aankondigingen voor tentoonstellingen. Dat is vanaf volgende week. Eén is vanaf woensdag 7 oktober. Dat is nog wel heel erg een mooie iconenvoorstelling. Iconententoonstelling in de Gedulakerk. En ook de Gedulakerk is de hele maand oktober open van 10 tot 3. Ook van woensdag tot en met zaterdag. Dus dan kun je ook deze mooie iconen bekijken. Maar ook de kerk zelf. Woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 3. En vanaf volgende week is er nog een mooie tentoonstelling hier in het stadhuis van Ton Kramer. Vanaf 5 oktober, de bovenverdieping, mooie schilderijen van deze Lochemse kunstenaar. Dan nog een aparte aankondiging voor morgen op zaterdag. Gerrie Groot-Zwaafdink, wie kent haar niet? Hè? Haar, de verhalenvertelster uit ja. Lochem. In het kader van de Kinderboekenweek heeft ze een leuke voorstelling. Ontroerend verhaal van Benny. Dan komt ze met de woonwagen, komt ze hier de markt op. Staat ze voor boekhandel Lovink. En dan vertelt ze zeg maar om 1, 2 en 3 uur een mooi verhaal voor kinderen over Benny. Gerrie Groot-Zwaafdink, morgen hier in het centrum. Dat waren zo nog wat tips voor komende week, Dick. Ik hoop dat mensen daar nog iets uit kunnen kiezen. Of ja, je kunt ook altijd blijven mooi wandelen en fietsen in Lochem. Maar dit zijn nog even wat speciale aankondigingen.
1: Ja, vooral met dit mooie weer. Gewoon even een rondje doen met de fiets. Of ja. Even wandelen door Lochem. Heerlijk.
0: Ja, heerlijk.
1: Of een stadsgids eventjes eens oproepen. Ook bij jullie verkrijgbaar?
0: Ook verkrijgbaar. Allemaal kijk op de website van de VVV. Ik zeg het elke week. Van daar staat alles gewoon keurig op. Hoe je kunt aanmelden. Waar en hoe laat. Etcetera.
1: En de VVV is te bereiken op de Kleine Markt.
0: Kleine Markt.
1: In Lochem.
0: Elke dag open van nu van 10 tot 4 en op zaterdag van 10 tot 2.
1: Kijk aan. Koos, dankjewel.
0: Dankjewel, Week. Goed weekend.
1: Volgende week eventjes geen VVV.
0: Nee, volgende week ben je er niet.
1: Nee, we zijn een weekje weg met onze collega's op pad richting de Moezel. Dus dan zijn we er niet. Over 2 weken spreken we elkaar weer.
0: Spreken elkaar weer.
1: Zometeen in de uitzending hebben we nog de onderwerpen van Aurinke. Blijf luisteren naar Radio Ideaal.

0: voor mij.
1: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Achterhoek Totaal.
2: Goedenavond, mijn naam is Orienke Zwart. Samen met Dick verzorg ik deze uitzending van Achterhoek Totaal vanuit de studio in Lochem. Vanavond hoort u na het nieuws van 6:30 meer over de Sjors-formule die in Lochem voor basisschoolkinderen wordt gebruikt. Maar nu eerst, zondag is het Dierendag. Aanleiding om eens in gesprek te gaan met Sanctuary Dierbaar in Laren. Aida Tuursik is oprichter van Sanctuary Dierbaar in Laren. En zij is op dit moment aan de telefoon. Goedenavond, Aida.
3: Goedenavond, Aurinke. Hallo.
2: Je vangt al geruime tijd dieren op, hè, in Laren. Wat voor dieren heb je op je boerderij?
3: We zijn begonnen met kippen. Omdat wij waren, toen we een tijdje buiten de Achterhoek woonden, waren we lid van een biologische boerderij. En tijdens de vogelgriep waren er heel veel gewonde kippen en hele zielige en zieke kippen. En die begon ik eigenlijk op te vangen thuis. En zo is het begonnen. Er zijn heel veel kippen, kalkoenen, geiten. Je zult zeggen, dat zijn ook kippen, maar hanen, heel veel hanen. En dat zijn de zwerfhanen die binnenkomen via andere grotere stichtingen. Als ze gedumpt zijn en zich niet in de natuur kunnen redden.
2: Okay.
3: Ja, en het zijn allemaal persoonlijkheden en portretten op zich. Ja, ieder met een verhaal.
2: Ja, want als ik jou zo hoor, volgens mij is de kip jouw favoriete dier, of niet?
3: Nou, ik heb niet echt favoriete dieren. Ik heb wel heel veel met vogels altijd al gehad. Maar dat is niet echt dat ik zeg van nee, kippen zijn mijn favoriete dieren. Het is gewoon zo gelopen. Die moeten ook ergens heen, hè?
2: Ja, nou ja, goed, als je dat gaat opvangen, dieren, dan moet je er natuurlijk wel wat mee hebben, denk ik. En je zei al, vogels zijn heel leuk. Hoeveel dieren kunnen jullie opvangen? Wat is je capaciteit?
3: Nou, we zitten eigenlijk boven de capaciteit. Er zijn nu 90 dieren. En ik run dit in mijn eentje samen met lieve vrijwilligers. Maar goed, dat is naast alle andere taken en een baan is dat natuurlijk heel veel.
2: Nou.
3: Dus we zitten eigenlijk aan onze tax. Maar we willen wel graag de opvang uitbreiden naar andere dieren. Dus dat zijn ook andere boerderijdieren. Bijvoorbeeld varkens,

0: schapen of koeien die, ja, die bijvoorbeeld te klein zijn voor hun leeftijd. Of die een afwijking hebben en niet in een stal kunnen meekomen. Die zijn bijvoorbeeld welkom hier.
1: En heb je daar de mogelijkheden voor, de ruimte en ook de tijd, hè, wat je net al noemde?
0: Ja, de ruimte is er zeker. En met de tijd, nou ja, hoe langer we hier zijn, hoe meer vrijwilligers er komen. En hoe meer donateurs, hè, want dat is ook wel heel belangrijk. Ze zijn volledig afhankelijk van donaties, want er is geen subsidie of zo daarvoor beschikbaar. Dus ja, maar altijd in overleg natuurlijk. En goed, en deze dieren zijn dus ook welkom. Ja.
1: Oké, okay, en ja, wat ik zo hoor is dat je wel meer vrijwilligers en donaties zou kunnen gebruiken, denk ik.
0: Ja, dat is altijd, altijd de vraag. Klopt, ja, ja. Altijd een lopend verzoek, ja.
1: Hey, en hoe kunnen mensen die denken van nou, ik vind het wel leuk om dat te steunen, hoe kunnen die bij je bereiken?
0: Ja, dat kan het beste via de website eigenlijk.
1: En je website is?
0: Sanctuarydierbaar.nl, maar als je googelt op Stichting Dierbaar of Dierbaar Laren, dan kom je al op ons uit. Dus je hoeft dat moeilijke woord sanctuary, dat is eigenlijk een toevluchtsoord, hoef je niet in te typen.
1: Okay. Nou, goed om te weten voor mensen die daar zich geroepen toe voelen. Ik wil het nog even over de Dierendag

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken.

0: pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Yes, een hele goede avond. Lekker dat je weer luistert naar een gloednieuwe aflevering van Niets Meer en ook Niets Minder dan... Hitkracht. Yes, een nieuwe aflevering van Hitkracht bij jou vrijdagavond. Vrijdagavond 2 oktober 2026. Afleveringetje die er iets anders uit gaat zien dan dat je gewend bent. Maar wel bomvol met de lekkerste muziek op jouw vrijdagavond. Speciaal voor jou. Namelijk een hele hoop lekkere muziek uitgekozen. Dus dan hoor ik je denken, wat voor lekkere muziek heb je dan allemaal uitgekozen? Ik heb het over Macklemore, ik heb het over Oliver Heldens, ik heb het over Calvin Harris, Alok gaat voorbij komen, Medusa, Martin Garrix, Mr. Belden Weasel, Robin Schulz, allemaal hele goede namen. Net hoorde je al Jax Jones en Sleep and Bastille met Grip. En we gaan verder met nog heel erg veel meer. Natuurlijk ook een aantal vaste items die je van ons gewend bent. Namelijk het foute verzoekje gaat voorbij komen. De classic beuker gaat voorbij komen. De mixtape gaat voorbij komen. En de Raven na 9, die gaat ook voorbij komen. Dat is niet geheel onbelangrijk. Wat ook heel lekker is, is de mogelijkheid voor jou om jezelf een podium te geven. Mocht je nou aan het luisteren zijn en denken van... hey, ik heb een heel erg goed idee. Ik kan heel erg lekker setje draaien. Ik maak muziek. Ik wil graag laten horen wat ik kan. Of je hebt misschien iets anders wat je graag wil promoten. Stuur even een mailtje naar hitkracht@radiodiaal.nl.

radio@nl. En dan gaan we even zorgen dat wij jou hier in de studio krijgen. Of eventueel in kunnen bellen. Je mag ook altijd wat opnemen en opsturen. En dan doen we een belletje plegen. Maar het is natuurlijk het leukste als je het zelf hier komt promoten. Laat het vooral even weten. Doe dus via de mail hitkracht@radioideaal.nl. Of even een bericht via Facebook. Dat kan ook. Facebook.com/hitkracht. En dan gaan we zorgen dat het helemaal in orde komt. Wij trappen snel door naar Jonas Blue en Fast Car.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denkt Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50%.

0: 30% op showroommodellen en direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
7: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
6: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
8: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
6: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet

niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten.

geschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt... zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala.

speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 gouden kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen